0: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

te leden, tot de laatste schaamte van haar deinig leed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi,

niemand die nog riep. Maar hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed, hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook aan zijn lippen ontsprong toen deze kreet van

Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijbel langs de straten, buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, hoi. Van op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt. En dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. Radio De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overleed Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmine. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmine en Marianne het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marianne was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmine onder meer het gezicht van de rode loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die tour van 1959 was trouwens de eerste tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselaar. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. Radio De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: De wakkere wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info at radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samen Plus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samen Plus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
4: Goedemorgen.

0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants in de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde.
1: Radio Flat, meer bericht.
2: Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
1: Radio Oostwest.
3: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be.
1: Radio Oostwest.
0: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Oost-Westland,

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Goedemorgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samen Plus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samen Plus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. De weerverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
4: Radio Oost-West. Gewoon gezellig! Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overleed Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson's 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmin. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmin en Marianne het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marianne was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmin onder meer het gezicht van de Rode Loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die Tour van 1959 was trouwens de eerste Tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: En vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants in de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
3: Welkom
4: Radio Oost-West.
5: Bij Radio Oost-West. Van Aalter
3: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West. Gewoon.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
5: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
6: Goedemiddag. Radio Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: namiddag. Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, weerbericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: De Odyssey Hogeschool schrapt als eerste in Vlaanderen de traditionele bachelorproef. Volgens de hogeschool mist het klassieke eindwerk zijn doel. In de plaats daarvan moeten studenten voortaan een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere Vlaamse hogescholen kijken momenteel of ze de bachelorproef op een andere manier kunnen invullen. Het is bovendien veel te moeilijk om te kijken wie wat heeft gemaakt en welk stukje bijvoorbeeld AI is. Bijna niet te checken. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Securex. De loonkloof ontstaat niet zozeer uit discriminatie, maar door jobkeuze. In de horeca werken mannen bijvoorbeeld vaker beter als betaalde kok. En dat betaalt dus inderdaad meer, terwijl vrouwen vaker aan de slag gaan als afwasser of kelner. Ja, het is dus niet dat die vrouwen minder goed werken. Nee, ze zitten gewoon in een andere categorie. Er loopt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland in de regio Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden jobstudenten daar PV's hebben opgesteld voor onder meer fout parkeren. Ook zouden ze gegevens hebben opgezocht in geheime politiedatabanken. Dat mag niet, want jobstudenten mogen bij de politie normaal gezien alleen administratief papierwerk doen. Bij twee zware aardbevingen in het noorden van Venezuela zijn al 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en de president heeft een noodtoestand afgekondigd. De vrees is dat het dodental nog kan oplopen. Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen weet is van Belgische slachtoffers, al bevinden 170 Belgen zich wel in de gevarenzone. In Brussel is vanochtend de allereerste Belgische winkel van de populaire beautyketen Sephora geopend. Meer dan 100 fans stonden uren voor de opening al aan te schuiven. De keten is wereldwijd enorm populair bij jongeren, omdat ze exclusieve make-upmerken verkoopt van beroemdheden zoals Selena Gomez en Lady Gaga. De weersverwachting vanmiddag en vanavond zonnig. Extreem heet 37 tot 38 graden. Morgen stijgt het kwik tot 40 graden. Na de middag een lokale onweersbui, mogelijk. Tijdens het weekend houdt de hitte aan. Temperaturen 38 graden op zaterdag. En ja, de temperatuur zakt naar 30 graden op zondag. Telkens met kans op onweer. Vanaf maandag wordt het wat draaglijker. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn, vrezen we. De temperaturen zitten maandag rond 4 à 25 graden overdag.
5: Radio Oost-West.
6: Wij doen het voor jou.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze.
9: Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag. Het is 2:00.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4:00 toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de zesde editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Middag en vanavond zonnig en extreem heet met maxima tot 37 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop en klinkt het kwik tot 40 graden. Met na de middag kans op felle onweders. Zaterdag zonnig, maar later opnieuw onweer, 38 graden. Zondag gelijkaardig weer en het koelt dan flink af naar 30 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overlijdt Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson's 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmin. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmin en Marian het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marian was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmin onder meer het gezicht van de rode loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die Tour van 1959 was trouwens de eerste Tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oostwest.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oostwest.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Veel mooie muziek.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daar voor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Landmeters wil klaar zijn voor als het erg zou worden. Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind overleden in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kids door de hitte in een auto. Ze waren 2 en 4. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 raakten gewond. In de hoofdstad van Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 38 graden. Morgen plaatselijk 40 graden. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Maar dat gaat niet meteen voor verkoeling zorgen. Want ook zaterdag nog 38 graden overdag.
2: Jouw regio.
3: Jouw muziek.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, zonnig en extreem heet tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen
5: en het westen van

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Altijd weer de mooiste muziek.
3: Radio.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overlijdt Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmine. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmine en Marianne het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marianne was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmine onder meer het gezicht van de rode loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die Tour van 1959 was trouwens de eerste Tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk. Contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: De aanhoudende hittegolf blijft records breken. In Ukkel is daar straks een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Daarmee sneuvelt het dagrecord uit 1976. Gisteren werd er ook al een record gebroken en de weerdiensten verwachten dat dat morgen opnieuw zal gebeuren. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor de provincie Limburg morgen op naar code rood. Het kwik kan daarop lopen tot 40 graden. Gouverneur Jos Lonmeters heeft spoedoverleg samengeroepen om alle nooddiensten klaar te stomen voor eventuele incidenten. Lonmeters waarschuwt organisatoren van evenementen dat ze verplicht om hittemaatregelen moeten nemen, anders kunnen evenementen worden verboden. Problemen ook in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZ aan Edegem. Daar zijn alle niet dringende operaties voor de rest van de dag geannuleerd. De ziekenhuizen kunnen hun elektronische patiëntendossiers niet meer raadplegen. De centrale computerservice, waar alle medische gegevens op staan, zijn door de extreme hitte volledig oververhit. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de vraagprijs van het voormalig provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro. En dat is 4 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke prijs tijdens de eerste verkoopronde in 2023, toen er geen enkel bod kwam. Ondanks de huidige hotelstop in Gent mag het historische gebouw nu wel gedeeltelijk als hotel worden ingericht. Het herstellen van de vernielde torenklokken in Aalter gaat 25.000 euro kosten. Vandaan rukte vorige week de wijzers van de klokken. Het gemeentebestuur is geschokt en spreekt van een daad die veel verder gaat dan kattenkwaad. Men houdt er een serieus onveiligheidsgevoel aan over. Radio Zonnig en extreem heet, tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
3: Radio Oost-West.
1: Muzikamente.

Goedenavond en welkom bij Muzikamenten. Een warme, zwoele avond. Want we gaan de heetste nacht van het jaar in, waarschijnlijk. Want zelfs vanavond of vannacht gaan de temperaturen niet onder de 25 graden. Ik heb dan ook mijn muziek volledig aangepast in deze Muzikamenten met niks dan warm en tropisch weer. Misschien al in voorbereiding naar onze zomertop 100 van komende zaterdag tussen 10 en 18 uur. Later meer daarover. Laten we beginnen met Remo van het Groene Woud en jawel, warme dagen.

Demis Roussos zorgde voor wat afkoeling. My Friend the Wind uit 73. Ik had het jou beloofd, zomerse muziek. Hier is de Summer Jam van de Underdog Project.

Opgepast als je betaalt voor parkeren via een QR-code. In het centrum van Ieper zijn op parkeerautomaten valse QR-stickers opgedoken tijdens de rally. Wie de codes kent, komt terecht op een professioneel ogende website van oplichters, die maar liefst 10 euro per uur aanrekenen om te parkeren. De stad geeft de stickers intussen verwijderd en dient de klacht in bij de politie. Een waarschuwing dus, ook voor onze regio, want dit soort fraude kan evengoed hier opduiken. Controleer altijd of de betaalgegevens op de parkeerautomaat zelf staan en scan nooit zomaar een QR-code die op een sticker kleeft. Heb je toch betaald via een verdachte code? Wel, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank, laat je kaart blokkeren via Kaartstop en doe aangifte bij de politie. Men wezen gewaarschuwd.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

Een glaasje witte wijn in zo'n zwoel weer, het zou wel smaken. Wel, liefhebbers van wijn kunnen op dinsdag 30 juni terecht bij Wijngoed Kapelle in Schuiverskapelle voor een zomerdegustatie van wijnen Heytes Pascal. Vanaf 18 uur kan je er gratis kennis maken met wijnen van 5 Zuid-Afrikaanse wijndomeinen in aanwezigheid van 5 Zuid-Afrikaanse wijnboeren die zelf het verhaal achter hun wijn komen vertellen. Wie er een gezellige zomeravond van wil maken, kan ook aanschuiven voor een buffet van de tafel van Fideel. Reserveren kan op de website van Pascal Heytens.

Geert Denna was vorig jaar in november te gast op onze herfsthappening. En daar Mikkei de ambiance. Wel, diezelfde Geert Denna die heeft een nieuwe plaat. Laat me leven. Laten we er even naar luisteren. Ja.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Jan Space.

Zomerse muziek in deze zwoele temperaturen. Ritmo della Noche van Lorca. Volgende week zaterdag. Nu zaterdag, zoals je al weet, is het de zomertop 100. We beginnen eraan vanaf 10 uur in de voormiddag en gaan door tot 6 uur 's avonds. Vorig jaar stond deze nummer 1. Bryan Adams, Summer of 69.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: En dan de weersverwachting. Het is vanavond nog zonnig en heet bij temperaturen tot 37 graden. Morgen warmer, 40 graden. Na de middag kans op onweer. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweer. 38 graden. Zondag hetzelfde weer. De temperatuur zakt in de namiddag terug naar 30 graden.

Welkom in het tweede uurtje van Muzikamenten. We gaan nog door tot 7 uur op deze zwoelste avond van het jaar. Met uiteraard zomerse muziek. Je hoort de Kaoma en de Lambada. We blijven in de zwoele vibes met Juanes en La Camisa Negra.

0: is alles oké. Okay.
1: Tijdens het voorbije actieweekend tegen alcohol en drugs achter het stuur hebben politiezone Rigo en Middo meer dan 2100 ademtesten afgenomen. Daarbij legden 17 bestuurders een positieve alcoholtest af. Zij moesten een boete betalen en hun rijbewijs werd voor 3 uur ingehouden. 5 andere bestuurders waren zwaar onder invloed en verloren hun rijbewijs voor 15 dagen. Opvallend, in Oostrozebeke werd een bestuurder met een levenslang rijverbod betrapt achter het stuur. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd. En daarnaast controleerde de politie ruim 4200 voertuigen op snelheid. Meer dan 9% van de bestuurders reed te snel. Ook werden overtredingen vastgesteld voor gsm-gebruik, het niet dragen van gordel en foutieve motorkledij. De politie kondigt aan ook de komende maanden te blijven controleren.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oldwest.
1: In deze conferentie van de week gaan we terug naar 2012. Toen was er de eindejaarsconferentie van Geert Gosten en was er ook het WK voetbal in Frankrijk. En voor de rest, wel, laat het dan maar zelf vertellen. Veel luisterplezier.
2: In de rand van het WK in Frankrijk, en speciaal om de vrouwen voor het voetbal te interesseren, hebben de reclamebureaus een enquête georganiseerd bij de Vlaamse vrouwen en ze gingen op zoek naar de meest sexy rode duivel. En wie is eruit gekomen als eerste? Frankie van der Elst. Dat was ook mijn eerste reactie, ja. Ja, er zijn twee zo'n enquêtes geweest in haar sexy Vlaamse mannen voorbij jaar bij de Vlaamse vrouwen. Ze hebben ook de meest sexy Vlaamse politicus gezocht. En wie is daar uitgekomen? Bert Anciot. Echt waar, mannen. Frankie van der Elst en Bert Anciot zijn voor de Vlaamse vrouwen de twee meest sexy Vlaamse mannen. Mochten ze zo'n enquête houden bij Vlaamse mannen, zou dat willen zeggen dat wij zouden kiezen voor Mimi Smit en Vivina de Meester, hè? Ja, en als ze dan vragen aan de vrouw, maar wat vind je zo sexy aan Bert Anciot? Dan antwoorden ze, hij ziet er zo trouw uit. Ik heb het nooit gesnapt. Wat heb je nu aan een affaire met een trouwe man? En bovendien, die Anciot begint continu te huilen. Hè. Oh, de blijter. Ja, maar hij zegt dat, hè, Anciot. Hij zegt, als ik aan mijn kinderen denk, begin ik te huilen. Dat is ook een compliment voor die kinderen. Maar zou maar zo'n vader hebben, hè? De kinderen van Bert Anciot moeten s'nachts opstaan omdat papa in zijn bedje ligt te huilen, hè? Bert Anciot wil meer emotie in de politiek. Ik zou pleiten voor meer verstand in de politiek. Ja. Maar kun je je voorstellen dat Bert Anciot naar Jean-Luc de Hane gaat en zo... Jean-Luc, dat was een fijn wetsontwerp. Dat verdient een knuffel. Dan moet u ditzelfde tafereel voorstellen met Jean-Luc de Hane en Luc van den Bossen. Oh, ik wil wedden als Van den Bossen en de Hanen samen vergaderen dat er luid op winden gelaten worden. Hè. Ja, maar hoe kun je er zo onsmakelijk uitzien als Luc van den Bossen? God. En dan al eens goed bekeken onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die in zijn onderste rij tanden zijn geasfalteerd. Hè. En die neus, jong. Dat is toch een whiskyneus, hè, van die gast. Als ze daarop inzoomen op televisie, is boe. Dat is een whiskyneus. Ik wil wedden als Luc van den Bossen een puistje op zijn neus heeft. Hè? En het duurt erop dat er cocktailsaus uitkomt. Ja, Van den Bossen werd minister van Binnenlandse Zaken omdat Louis Tobak dat beu was. Hij wilde terug burgemeester spelen in Leuven. En toen kwam de functie vrij op onderwijs, waar Van den Bossen altijd gezeten had. En die functie werd gegeven aan Baldewijns, omdat hij bewezen had dat hij niks van weekends af is. Toen kwam zijn plaats vrij, die belangrijke portefeuille van weekendhuisjes en fietspaden. En toen dacht ik, daar gaan de Vlaamse socialisten een vrouw zetten. Maar wie hebben ze daar gezet? Steve Stevaert. Vaak het verschil is niet zo groot, maar... Ze hebben daar Steve Stevaert gezet omdat Stevaert plaats moest maken in Hasselt omdat er iemand ander burgemeester wil worden. Hè? En Willy Welvaart. Hè? Ik vraag me af wat dat Willy Klaas kan bedenken aan maatregelen om nog populairder te worden dan Steve Stevaert in Hasselt. Ik heb wel een suggestie, hè? Gratis openbaar vervoer naar Luxemburg en Zwitserland. Maar Steve Stevaert, mag hem wel. Ik moet zeggen, mag hem wel. Echt waar. Je voelt dat, jong, dat is jong, dat is dynamisch, dat is, we vliegen erin. God, we breken het kot af. Hij doet dat goed, jongen. Ik denk als hij de beelden ziet van de orkaan Mitch op televisie, dat hij denkt, oh, dat is grondig. Allemaal huizen zonder bouwvergunning. Terug beginnen vanaf nul. Ja. Steve Stevaert. Ja, ik zeg, het is plezante gasten. Bij zijn eetaflegging als minister in het Vlaams parlement zei hij dat hij zo snel mogelijk de files wilde oplossen. Enfin, hij zei het zelf niet zo rap. Steve Stevaert spreekt alsof dat hij dag en nacht in de file staat, hè, jongen. En hij begint ook altijd... Het moet. Jongen, jongen. Ja, hij wil zo snel mogelijk de files oplossen. Maar wat was een van zijn eerste maatregelen die je suggereerde? Gratis openbaar vervoer voor jongeren tussen 6 en 12 jaar. Dat zal helpen, hè. Als al die kinderen tussen 6 en 12 de auto thuis laten, jongens. Wat hebben we nog van politici? Of van den Branden. Van den Branden heeft doodsbedreigingen gekregen. Ja, ze gaan ze een villa opblazen, hebben ze gezegd. Hè. Ja, voor hem is dat een zware bedreiging. Ja, je kan moeilijk zeggen tegen Van den Branden, we gaan u kort en klein slaan. Hè. Ja, onze minister-president. Daar staat koppelteken verkeerd. Hè. Moest zijn minister-president. Hè. Ja, van als Van den Branden in het nieuws komt, is het altijd met een of ander zegenbulletin. Als hij zelf mag spreken, jong. Oh, als het over Vlaanderen gaat, altijd meer en beter en hoger en verder en langer en zwaarder. Altijd positief. En Van den Branden altijd positief. Maar de eerste keer dat hij zag dat de werkloosheidscijfers gedaald waren, schoot hij in paniek. Want dalen, dat is negatief, hè. Hij weet absoluut niet wat er gebeurde, die mens. Nee, je moet er eens op letten. Dat is een zeer komische figuur. Je moet hem echt volgen in zijn speeches. Hè. Ik heb hem dit jaar het volgende horen zeggen tijdens een speech. Wij Vlamingen, wij moeten trots zijn, want meer dan 60% van onze export gaat naar het buitenland. Niet gelogen, hè? Maar Van den Branden heeft opeens zo al anderhalve maand enorm veel zelfvertrouwen. Ik weet niet of dat u dat opgevallen is. Die Van den Branden, jong, ik weet ook hoe dat komt, hè, dat hij zoveel zelfvertrouwen gekregen heeft. Viagra. Ja, maar nu kan u ook eens trots rechtop lopen.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

De zomer laat zich deze dagen volop voelen met zonnige temperaturen en lange avonden. En daar hoort natuurlijk de perfecte soundtrack bij. Eerst kregen we een flinke portie zomerkriebels van Lindsay en Christophe met De Zomer is in het Land. En nu blijft het zonnige gevoel hangen met Margriet Hermans en haar nummer uit 23, Zonne-energie. Geniet van het mooie weer en van de muziek hier op Radio Oost-West.

Zaterdag tussen 10 en 18 uur is er de Zomertop 100. En voor wie houdt van Nederlandstalige muziek, wel, die kan afstemmen op zondagmiddag tussen 12 en 2 uur bij collega Geert van de Zande met zijn Nederlandse top 20. En deze is er ook wel ergens in te vinden. De nieuwe van Isabel A. Smeek maar niet om mij.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Muzikamente.

0: Music is my medicine, was er eentje van Milk Inc. En dat is eigenlijk ook wel voor mij ook. Muziek is ook mijn medicijn. En dit programma is jouw muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress. En misschien vandaag tegen de hitte. We gaan eruit met nog zwoele vibes van Song of Ocarina. Ondanks de warmte wens ik jou een verfrissende nacht toe. En wat mij betreft, ik ben er zaterdag ergens in onze zomertop 100. Bye bye.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De provincie Limburg neemt geen extra maatregelen tegen de extreme warmte. Dat is de conclusie na provinciaal hitteoverleg. Volgens gouverneur Landmeters is de provincie optimaal voorbereid op code rood die het KMI voor morgen heeft afgekondigd. Wel roept de gouverneur iedereen op om waakzaam te blijven, want naast de verzengende hitte trekt er morgenochtend of na de middag mogelijk ook zwaar onweer over de provincie Limburg en een stukje van Vlaams-Brabant. In Genk rijden er momenteel strooiwagens om het asfalt te koelen. Het gaat om een proefproject om te voorkomen dat de wegen door de extreme hitte vervormen of openscheuren. In Nederland wordt deze techniek al langer succesvol toegepast. Venezuela heeft Europa officieel om hulp gevraagd na de verwoestende dubbele aardbeving, meldt Europees Commissaris voor Crisisbeheer Ladja Labib. Meerdere Europese lidstaten hebben steun toegezegd en ook België, ja, misschien wel, misschien niet, het is nog niet helemaal duidelijk. Dat is overleg nogthans vanmiddag geweest en ook na dat overleg weten we nog niet of we iemand sturen. Ook het Vaticaan schiet te hulp. De paus maakt 100.000 euro over als eerste bijdrage. De officiële balans staat inmiddels op 164 doden, maar het aantal zal naar verwachting nog oplopen. Jeline van Drommen, dat is de sport, heeft de hoofdtabel van het tennistoernooi van Wimbledon net niet gehaald. Onze landgenote verloor in de beslissende kwalificatieronde in 3 sets van een Georgische speelster. Hierdoor starten er vanaf aanstaande maandag in totaal 5 Belgen op het heilige gras in Londen. En het is bijna niet voor te stellen met deze temperaturen, maar meubelketen IKEA brengt over een paar weken al de nieuwe Halloween-collectie uit. De winkels liggen dan vol met sprookjes, pompoenen en vleermuisborden, maar ook met bakaccessoires voor wie zin heeft in een warme chocoladecake. Radio Ja, die warme chocoladecake zal niet voor nu zijn, want het is nog uitzonderlijk warm met temperaturen tot 36 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop, we halen lokaal 40 graden. Maar na de middag en tegen de avond dus kans op lokaal hevig onweer. Zaterdag start zonnig, maar opnieuw felle buien later met 38 graden. Zondag houden we hetzelfde weer over en de temperatuur zit dan rond 30 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overlijdt Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson's 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmine. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmine en Marianne het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marianne was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmine onder meer het gezicht van de rode loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die Tour van 1959 was trouwens de eerste Tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichterveldestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samen Plus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samen Plus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Ja, die warme chocoladecake zal niet voor nu zijn, want het is nog uitzonderlijk warm met temperaturen tot 36 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop. We halen lokaal 40 graden. Maar na de middag en tegen de avond dus kans op lokaal hevig onweer. Zaterdag start zonnig, maar opnieuw felle buien later met 38 graden. Zondag houden we hetzelfde weer over en de temperatuur zit dan rond 30 graden.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Minister Binders eist nul tolerantie voor fraude met festivaltickets. Die fraude moet meteen worden aangegeven, dat zegt de minister van Consumentenbescherming Binders.

0: Bij de start van deze festivalzomer kreeg de economische inspectie al 40 meldingen binnen van gedupeerde muziekliefhebbers. Wie vermoedt dat er gefraudeerd is met zijn ticket, kan dat direct melden via het platform consumerconnect.be. Pieter Timmerman stopt begin volgend jaar als topman van het VBO. Hij geeft het op als gedelegeerd bestuurder, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Dat heeft de werkgeversorganisatie bekendgemaakt. De 62-jarige Timmermans leidt het VBO sinds 2012. Na zijn vertrek als algemeen directeur blijft hij wel achter de schermen actief voor de organisatie. Ons land bekijkt op dit moment hoe het concrete hulp kan bieden aan Venezuela na de vernietigende dubbele aardbeving. In het Zuid-Amerikaanse land wonen zo'n 120 Belgen en er zijn momenteel ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers, maar volgt de situatie op de voet. Intussen heeft ook de PAUS een eerste bijdrage van 100.000 euro gestort aan het rampgebied. Officiële balans staat op 164 doden, maar het aantal zal vermoedelijk nog fors oplopen. Sport. In het tennis heeft onze landgenote Jeanine van Drommen zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze verloor in de beslissende kwalificatieronde in 3 sets van een Georgische speelster. Hierdoor verdedigen vanaf aanstaande maandag in totaal 5 Belgen de nationale eer op het heilige gras in Londen. Radio Het is nog steeds uitzonderlijk warm vanavond en vannacht daalt de temperatuur niet onder de 25 graden. Morgen doen we er nog een schepje bovenop en halen we lokaal 40 graden met na de middag kans op hevig onweer. Zaterdag start zonnig, later opnieuw felle buien, 38 graden. Zondag hetzelfde weer en temperaturen dan rond 30 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervuildestraat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt

0: Delmo Farm in de Meulebeekestraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Het is nog steeds uitzonderlijk warm vanavond en vannacht daalt de temperatuur niet onder de 25 graden. Morgen doen we er nog een schepje bovenop en halen we lokaal 40 graden met na de middag kans op hevig onweer. Zaterdag start zonnig, later opnieuw felle buien, 38 graden. Zondag hetzelfde weer en temperaturen dan rond 30 graden.
3: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. In 2023 behalen de Belgian Cats de Europese titel na een spannende finale tegen Spanje. De Belgische basketbalvrouwen schreven hiermee geschiedenis, want het was de eerste keer dat ze de finale van het EK haalden en meteen ook goud veroverden. Op 25 juni 2009 overlijdt Michael Jackson aan een hartstilstand. Hij werd 50. Zijn privéarts werd in 2011 veroordeeld tot 4 jaar cel voor doodslag wegens onjuiste toediening van medicijnen. Na 2 jaar kwam hij terug vrij in 2013. Michael Jackson had zowel solo als met zijn broers de Jackson 5 bekende meezingers. Het privéleven van de popster was minder rooskleurig. Michael Jackson ontving kinderen. Hij kon hen overtuigen dat wat ze samen deden iets goeds was dat hoorde bij hun liefde voor elkaar, maar heel zeker ook een geheim moest blijven, omdat de grote mensen het toch niet zouden begrijpen. Het beroemdste kind waarmee Jackson een relatie had, was Macaulay Culkin, de kindster van de 2 Home Alone films. Michael Jackson werd vrijgesproken van kindermisbruik. 25 juni 2009 is ook de sterfdag van Jasmine. De zangeres en tv-presentatrice stapte uit het leven. Ze werd 37. In 2003 waren Jasmine en Marianne het eerste homoseksuele BV-koppel in ons land dat trouwde. Marianne was de winnaar van de tweede reeks van De Mol. Op tv was Jasmine onder meer het gezicht van de rode loper. Bekende nummers van haar zijn onder meer Porselein, Meisjes aan de Macht, Dat is een goede vraag en Altijd weer Tik de Klok, om er maar enkele te noemen. Heb je vragen rond zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordlijn op 1813. Een tornado treft Vlaanderen en Zuid-Nederland in 1967. Er werden windsnelheden tot 300 km per uur gemeten. Oostmalle verliest de kerktoren en maar liefst 150 huizen in de dorpskern werden verwoest. In Nederland kwamen 7 mensen om het leven. Een dag eerder had de tornado in Noord-Frankrijk al 12 doden geëist. De Joegoslavische deelrepublieken Slovenië en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit vandaag 35 jaar geleden in 1991. Met de val van het communisme tussen 1989 en 1992 viel Joegoslavië uiteen. Dat ging gepaard met een reeks van bloedige burgeroorlogen tussen 1992 en 1999. De Kosovo-oorlog vormde het sluitstuk van de bloedige splitsing van Joegoslavië. Vandaag in 1959 start de 49ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het was de eerste tour met beelden vanuit een Alouette 2-helikopter. De beelden waren nog niet in kleur en alleen maar tijdens de bergritten. Scherp waren ze ook niet, omdat ze nogal schokkerig waren. De tour werd sinds die eerste live televisiebeelden van 1959 een toeristisch uitstapje op het scherm. Die tour van 1959 was trouwens de eerste tour die gewonnen werd door een Spanjaard, namelijk Bahamontes. In 1831 gaf prins Leopold van Sachsen-Coburg zijn ja-woord om de eerste koning van ons land te worden. Morgen dus 195 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 26 juni hoor je morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

nieuws. Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen, maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte, omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel, iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nou ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had, die werd uitgesteld, die wordt in de komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist, dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch

0: bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf, het Aalter, haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En ja, dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven is nog niet duidelijk. Eerder liet het land wel weten interesse hebben daarin. Radio En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer. Maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerpen.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4 uur toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervelde-straat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samen Plus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samen Plus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.

0: En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
1: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte. Omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nou ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had, die werd uitgesteld, die wordt in de komende dagen gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de dodentol bijgesteld. Er zijn nu al 188 mensen omgekomen bij de twee aardbevingen. 1500 anderen raakten gewond en nog eens 160 mensen zijn vermist, dat zegt president Rodriguez in een tv-toespraak. De aardbevingen waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen ging het aantal doden oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken, dat meldt Defensie Denemarken. Het bedrijf Het Aalter haalt daarmee een contract van 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. En daardoor mag Canada ook zelf meedoen. En ja, dat is natuurlijk leuk voor de mensen zelf daar in Canada, want het Eurovisie Songfestival is daar heel populair. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven is nog niet duidelijk. Eerder liet het land wel weten interesse hebben daarin. Radio En dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet. Temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer. Maar de temperatuur zakt naar 30 graden. En dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Outlast.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Pittem is donderdagochtend in alle vroegte een bestelwagen uitgebrand. De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en bleef ongedeerd. Het was nog geen 4:00 toen de man al in de bestelwagen met aanhangwagen stapte om aan de werkdag te beginnen. Plots ter hoogte van de Lichtervelde-straat in Pittem merkte hij een vreemde geur op. De bestuurderscabine is volledig uitgebrand, net als een deeltje van de laadruimte. De Zotte Zeven zorgen op vrijdag 17 juli voor de 6e editie van Soirée Congé in Pittem. Met jaarlijks 3000 bezoekers is de gratis afterwork drink uitgegroeid tot een vaste waarde. En dat op de vooravond van Zotte Maandag. Net als de voorbije jaren vormt Delmo Farm in de Meulebekenstraat in Pittem het decor van Soirée Congé. In Tighem bij Anzegem heeft de brandweer woensdagavond een koe uit een melkput in een stal gered. De koe was bij het melken in de melkput van een stal in de Hofdries gevallen. Een melkput is eigenlijk een verlaging in de vloer die ervoor zorgt dat de melker beter bij de uiers van de dieren kan zonder te hoeven bukken. Het dier was erin gesukkeld en raakte er niet meer op eigen kracht uit. Met hulp van het dierenredteam van de brandweer lukte dat uiteindelijk wel. Philip Boels neemt het roer over van Benedikt Plankaert als voorzitter van Samenplus in Wielsbeke. Hij is 54. Zijn motivatie is eenvoudig maar krachtig. Namelijk een goed geleide partij maakt van Wielsbeke een betere gemeente, zo klinkt het. Benedikt Plankaert was van bij de start een van de drijvende krachten binnen Samenplus en nam het voorzitterschap op zich, maar zet nu dus een stap opzij. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, en dan de weersverwachting. Ja, vandaag dus bloedheet, temperaturen tot 40 graden mogelijk in het centrum. Na de middag kans op onweer, zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien 38 graden. Zondag hetzelfde weer, maar de temperatuur zakt naar 30 graden en dat zal voor veel mensen aangenaam zijn.
4: De nacht van Oost-West.